0: Hallo Henny, abet allra. Wa, abdra inte lkhad amo dit metsan nsra.
1: Bekhara ftan, metsa.